als Dreckje jeten had en zich gans moeit en zijn karf te leed. Vroeg Aaron, papa, waarom heeft Jack dit te doen? Waarom ze wasje rand? De heeft het toch zo goed bij ons? Die schreeft vreten, die heeft een warme baden, die heeft alles bij ons. Ik zeg me mijn aan, waarom rand de was? Ja, zei de papa, dat wordt het ook niet. Dat wordt ook niet verstaan. Jack kan het niet zeggen. Aber zei wie mensen niet verschnellen krijgen. Gott haft ans Läuf, hoi jeft ans alles, wat wir brauchen. Gott sorgt für uns, hoi jeft ans Leben, hoi jeft ans ein Haus, wo wir beine leben können, hoi jeft ans Untertreite, und von allem genug. Und wie rane von am Wasch, wie tämmern uns nicht am Arm. Uns ist dort ein Dünnt, wir rane einfach unser Weg. Es sind nicht kreize, aus Dreck zu tun haben.